0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store. ProsFM Radio
1: Pros. Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM. Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM. Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: zoals je bent.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM Radio Pros.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM.
1: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: 105.5, 107.1, 107.5.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Rusland zal de komende maanden diesel leveren aan de Amerikaanse en wereldwijde markt. Dat heeft Amerikaans president Donald Trump gisteravond aangekondigd. En Russisch president Poetin bevestigt het nieuws. Die deal is opmerkelijk, want de VS hebben nogthans sancties opgelegd tegen de uitvoer van Russische olie. Trump wil vooral de brandstofprijs in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen begin november. Oekraïns president Zelensky noemt het akkoord zwak en onwaardig. Op een campagnebijeenkomst heeft president Trump ook uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump, en dat zinde hem niet.
4: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't.
3: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de Vrede. Sport, onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 aan doelpunt van Elena Dont. Doelvrouw Louise Seina verredde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat nu gedeeld zesde met 11 punten. Beveren staat tiende met 9 punten. Vandaag wisselen opklaringen en buien af bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: een hele goede zaterdagmorgen, luisteraars van Pros FM. Chris van Dijk is erbij met Vroege Vogels op deze vroege zaterdagmorgen. We zijn zaterdag 10 oktober 2026 en ik maak jullie wakker met heel gezellige muziek.
1: Goedemorgen, schat.
2: Radio Pros.

0: Ja, we zijn eraan begonnen, hè? Ja, vroege vogels op jouw radio. Pros FM met Chris van Dijk. Ik lag als een clown. Henk Bernard. We gaan even terug naar de jaren 1968, meer bepaald. Meester Prikkebeen, Boudewijn de Groot.
1: Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen.

Ja, en ik wil weer naar huis, hè. Maar wij blijven nog een beetje. Wij blijven tot de klok van 9 uur. Ik wil weer naar huis. Dat was Carbon op de radio. Waar zijn die handjes? Henny D.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Ja, enkel die lach van jou, hè, dat is voor ons meer dan genoeg. Dat was René Smulders op de radio. Ik heb de hele nacht liggen dromen. Ja, wie niet, hè? Walter Kroes. En dat hier allemaal bij Pros FM. Goedemorgen.

Onze supertip van de week was Jo Valli. En we draaien daarna Marco Schuitmaker en zijn Loesu. Dat weet je. Hier is voor jullie Frank Valentino. Welkom in het programma Vroege Vogels hier bij Pros FM. Chris van Dijk is erbij tot de klok van 9.

Denk nog een keer aan mij, hè. Marianne Weber en John de Bever. Als ik jou nou eens kus, hier is Meteor voor jullie. En dat op de toren van Aiko. Goedemorgen.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar een huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
2: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
5: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
4: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
5: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
4: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
5: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
6: 105.5, 107.1, 107.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Havert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruilstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruilstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. Zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, actieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van RP Mieren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Zo, we zijn even na achter en we draaiden Laura Lynn en Gillian de Vos en 100.000 vragen. Welkom in het tweede gedeelte van Vroege Vogels op zaterdagmorgen. We zullen allemaal een keertje naar boven gaan. Ja, dat staat iedereen te wachten. Hè? De echte vrienden gaan dat voor jullie brengen. Goedemorgen, Chris van Dijk.

Ja, we gingen even naar het jaar 2019 met Corrie Konings. Hè. Nog een keertje overdoen. Het mooiste dat moet nog komen. Hè. Het is te hopen. Hier is Freek van Rooij.

0: Maaien, snoeien, zagen...
1: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
0: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
1: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu. Voor particulier en professional.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
1: Onderhoud, herstellingen of depannage?
0: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
1: Uw specialist in tuinmachines.
0: Kijk op bvconnel.be
1: of kom gerust eens langs.
0: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
5: You're the one I need.
4: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde

Genius. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics.

Ja, dit was Montse Paco, hè? En het leven is heel mooi. Het leven is mooi. Het verkeerde had, ja, dat is een probleem. Dat is een probleem voor onze Jan Biggel.

Ja, dit was Fabienne en Mijn Dromen. Welkom vrienden, dit is nog steeds ja, Vroege Vogels met Chris van Dijk. Dan lach je geluk me toe, Danny Ponsen.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.
3: Goed.

Ja, we draaien de Corrida hier bij Pros FM hè, met Bandolero. Ik heb nog meer dan 1000 dromen. Bobby Prins en

Ja, lang geleden dat we dat nog eens gedraaid hebben. Kom uit de bedstee, mijn liefste. Egbert Douwe was dat. Jij drinkt te veel. Ja, dat zegt Danny Christian. Hè? Welkom vrienden, dit is Proza FM. Chris van Dijk met de vroege vogels hier op zaterdagmorgen.

Zo, dat was Sexy als ik dans van Nilsson. Ja, dat was het weer. Vroege vogels op de zaterdag met Chris van Dijk tussen 7 en 9. Ik wens jullie nog veel luistergenot met de volgende collega's. En dat zijn eerst de mensen van Ontbijt Radio. Je kan bellen 070 22 22 50 of reageren via onze app. Ik geef nu het woord aan Jan Bakker en zijn gast DJ. Salukus en tot deze namiddag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: 1 op de 5 Vlamingen heeft onvoldoende financiële kennis. Dat blijkt uit een bevraging van HLN. Het komt onder meer omdat jongeren er op school te weinig over leren en omdat de financiële wereld snel evolueert, waardoor mensen niet meer kunnen volgen. Maar dat kan gevolgen hebben, zegt geldexpert Chris Sugira.
4: Je mist kansen, want wie in januari wereldwijd had belegd, zou nu zo'n 18% rendement hebben behaald. En dan ja, die belastingen. Hè. De meeste mensen krijgen van de overheid een voorstel voor hun belastingaangifte. Die is dus ingevuld voor hen. Maar ja, er staan ook soms wel fouten in.
3: En daardoor loop je misschien geld mis. Vooral over beleggen, erfenissen, belastingen en leningen weten we niet genoeg. Om 3 uur vanmiddag komt het kernkabinet van de federale regering samen over de begroting. Premier De Wever zoekt 10 miljard euro besparingen en de deadline van dinsdag komt alsmaar dichterbij. Gisteren sprak hij nog 1-op-1 met zijn vicepremiers, maar veel progressie was er niet, zegt politiek journalist Karel Latré.
5: Dan zie je dat het misschien wel het plan is van premier De Wever om de MR te gaan isoleren. Om druk te gaan zetten op MR als enige partij die nog een fundamenteel bezwaar heeft tegen de aanpak van De Wever. In de hoop dat er daar ja, wat getwijfeld wordt en misschien toch nog een ja kan komen op de plannen van De Wever. Maar dan onderschat men allicht wel Georges-Louis Boucher.
3: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland zal de komende maanden diesel leveren aan de Amerikaanse en de wereldwijde markt. Dat heeft Amerikaans president Donald Trump gisteravond aangekondigd en Russisch president Poetin bevestigt het nieuws. Die deal is opmerkelijk, want de VS heeft nochtans sancties opgelegd tegen de uitvoer van Russische olie. Trump wil vooral de brandstofprijs in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen begin november. Oekraïns president Zelensky noemt het akkoord zwak. Op een campagnebijeenkomst in de VS heeft president Trump uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump, en dat zinde hem niet.
6: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
3: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de vrede. Sport dan, onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 na een doelpunt van Helena Dont. Doelvrouw Louise Seina verredde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames het terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat gedeeld 6e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. De dag start wisselend bewolkt. Daarna kans op enkele buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig. Daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen. Maxima tot 18 graden.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedemorgen.
10: Peter Monsieur.
11: Jantje Bakker.
10: Ontbijtradio.

0: Zijn trouwe viervoeter heeft hij thuisgelaten. Ja. Maar hij is in zijn rode sportwagen gekropen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Jan. Goedemorgen Jan.
0: Wat een aankondigingen.
1: Ja, formidabel, formidabel, formidabel.
0: Fantastisch dat je erbij bent op deze zaterdag hier in Ontbijt Radio.
1: Dank u wel, ik ben er heel graag bij natuurlijk. Hè. Als ik naar Helderheim mag komen, dan, ja, dan ben ik heel blij.
0: Altijd. En je bent iedere dag vroeg uit de veren, dus op een zaterdag zal het ook wel niet komen.
1: Oh, dat maakt allemaal niet uit. Dat maakt allemaal niet uit, nee.
0: Wat gaan we doen, dit programma, in deze Ontbijt Radio?
1: Ah, zoveel mogelijk verzoekjes draaien natuurlijk. Hè. De mensen mogen bellen naar 070 22 22 50.
0: Als ik ons een berichtje sturen via de Radio Pros app, komt meteen hier op ons scherm. Zo zien we ook, ja, ons Molly is al wakker, dus dat gaan we strakjes zeker vast gaan doen. We gaan ook even in het regionieuws gaan duiken.
1: Ja, ik heb heel wat regionaal nieuws meegebracht. En dat gaan we ook proberen aan de mensen te vertellen. Hè?
0: Je bent een fantastische kerel, Peter.
1: Dank je wel.
0: We gaan terug naar 972. Goedemorgen, morgen. Dit is Ontbijt Radio. Voel je thuis hier bij Radio Pros. Elton John, Crocodile Rock.

0: Exor, grote souvenir, de beste radio oldies, zo kun je het wel gaan noemen.
1: Ja, zeker weten, zeker weten.
0: Elton John met de Crocodile Rock.
1: Ja, we hebben een verzoekje gekregen van Molly. Van Molly, ja. Goedemorgen, Jan Bakker en Nancy, schrijft ze. Nu komt er net een berichtje binnen. Sorry, het is Peter. De groetjes aan Nancy.
0: Dacht, ja, maar ik dacht al, jij is zo'n transgender. Dat ja, kan tegenwoordig altijd in deze tijd.
1: Ik dacht net te zeggen, volgende keer zet ik mijn pruik op.
0: Alleen vooruit, ja. Zolang je maar geen rok aan doet.
1: Nee. Goed. Nu, ze vraagt een verzoek. Zoek je aan van vader Abraham, blauwe kinderogen. En dat is voor ons Jos, Jacqueline, Frans en vrouwtje, Sylvieke, Johan en Frida, zus Marijke en een spoedig herstel voor haar kleinzoon en al de luisteraars een fijne zaterdag gewenst. Nu ja, we wensen jouw kleinzoon ook natuurlijk een spoedig herstel, hè Molly?
0: Natuurlijk, ja.
1: Dus voor jou het plaatje. Vader Abraham, blauwe kinderen, ogen.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en

0: We mogen het inderdaad zo gaan stellen. Dit was toch wel de grootste hit van de reis.
1: Ik vind het de mooiste plaat ook.
0: Ja, ja, het werd zomer, heb ik ook zo'n beetje van...
1: Ja, maar dat is dan weer rustiger, hè?
0: Dat is rustiger,
1: dit
0: inderdaad.
1: Dit is een beetje meer... Er zit een beetje meer pitten in deze.
0: Ja, ja, en over pit gesproken. We gaan het hebben over de koers van morgen.
1: Opgelet als je zondag met de wagen het naar of door Afligem moet. Naar aanleiding van de 37e Afligem Classic Memorial. Victor de Raas voert het gemeentebestuur tijdelijke verkeersmaatregelen in. Van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds geldt er een stilstaan- en parkeerverbod op het parcours. Daarnaast is er tussen 1:30 en 18:30 één richtingsverkeer en worden er omleidingen voorzien. Surf naar afligem.be voor het volledige stratenoverzicht.
0: Hier is Jules Cabas. Hij heeft het trouwens over zijn koersverloop.

0: Voor een appel en een ik denk wel dat ze de B2 gaan verhogen.
1: Zou ik een eddig en een koersvelo, Jan?
0: Ik heb er eentje, ja.
1: En
0: ja.
1: Rij je nog veel mee?
0: Nee. Ik moet eerlijk zeggen, er zit een spinnenweb erop en zo, dus is het al een hele tijd geleden.
1: Ja. Dan wordt de tijd dat dat nu natuurlijk een beetje opgepoetst wordt.
0: Ja, twee platte banden.
1: Oei. Nee.
0: De ketting ligt eraf.
1: Dan moet je het zo laten. Laten staan.
0: Er is geen bel meer op.
1: Oei. Goed. Heb je dat nodig op de koersfiets?
0: Oké, we hebben een verzoeker binnengekregen van Wonder Media, Johan en Friedel zie ik.
1: Ja, dag Jan en Peter. Graag het plaatje van Octopus, I'm So In Love With You uit 1974. Dat plaatje is voor ons, voor Molly. En hij wenst veel beterschap aan haar kleinzoon van Molly. Marijke, Sylvieke, Raf, Jan en Ed, Gerrit en Linda, Rudolf en Anja, Fransken en vrouw, DJ Luc en Anne, DJ Kevin en DJ Croc Monsieur.
0: Croc Monsieur, wie zou dat zijn?
1: Dat weet ik ook niet. Maar ik zie nu wel dat hij heeft het eigenlijk verkeerd geschreven. Hè. Moet dat nu niet eens bekijken.
0: Monsieur.
1: Ja. Daar gaan we hem eens moeten op aanpakken. Hè. Mm-hmm. Ja. En voor het ganse Prost-team en natuurlijk alle luisteraars een fijne zaterdag toegewenst. Nou, voor jullie daar ook, Johan en Frida. En we gaan het plaatje draaien, zeker, hè?
0: Is het waar?

0: Echt zo'n romantische, sentimentele platen, dan moet je zo traag gaan zeggen.
1: Oh. Ja, en dat van 's morgens vroeg.
0: I'm so in love with you. Ja, de mensen kunnen nog steeds verzoeken aanvragen.
1: Zeker weten, 070 22 22 50.
0: Of je stuurt ons een berichtje, kom je meteen hier op ons computerscherm met beeld en al. Via de Radio Prozam. De Dexys Midnight Runners, het is met Come On Aline.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Radio Pros ontbijtradio. Jouw groeten en verzoeken via de Radio Pros app of bel ons 070 22 22 50.

0: Uitgebracht in 1983, het werd een kanjer van een gids. Voor Gabriel Gaynor noemt ze. Nena dus met 99 luchtballons.
1: Ja, dat zijn er eigenlijk wel veel minder dan 10.000 luchtballonnen van K3.
0: Maar die komen een beetje later.
1: Ja, dat klopt.
0: We gaan het hebben over de kerstshow van Radio Pros. Want die kaarten die vliegen dus werkelijk de deur uit.
1: Ja.
0: En ja, niet zomaar trouwens, want er komen een tal van artiesten.
1: Ja, Nico, Jovalli, Jonathan, Larissa, Yves Segers en John Dennis, die komen langs.
0: Het gaat allemaal door op 13 december, dus schrijf het in uw agenda. 13 december en de deuren die gaan open om 13 uur.
1: En het gaat door in zaal De Berwinne in de Middelkouter 14A in Haaltert.
0: En die kaarten die kosten maar slechts €25 voor een tal van artiesten. Dus Nico, Jovalli, Jonathan, Larissa, Yves Segers, John Dennis en wij natuurlijk ook. Hè.
1: Ja, zeker weten. En ik dacht dat er nog een muzikale verrassing bij komt ook.
0: Een muzikale verrassing?
1: Ja, nog een artiest bij.
0: Ah.
1: Maar dat blijft een verrassing.
0: Ach zo, ja, anders had het geen verrassing zijn.
1: Nee, ja, tuurlijk. Dat heb ik vorige week gehoord in ontbijtradio op zondag.
0: Ah ja, hier achter de coulissen.
1: Achter de coulissen. Nee. Het was live op de radio. Peter, de voorzitter, heeft dat eigenlijk aangekondigd.
0: Aangekondigd, ja. Maar echt nieuwsgierig.
1: Maar wie dat is, dat weet ik niet.
0: Nee. Anders had het geen verrassing zijn.
1: Ook waar. Maar ja, ik kan wel zwijgen. Moest ik het weten, ik kan wel zwijgen. Hè.
0: Ja, zeg dan straks als de microfoon misschien dicht is.
1: Ik weet het niet.
0: Maar goed, ja, de mensen die kunnen kaarten kopen, bestellen, waar moeten ze dat doen, Peter?
1: Wel, ze kunnen dat via de website www.radiopros.be of bij alle medewerkers van de radio, als je iemand kent. Ja. En je kan natuurlijk ook wel langskomen vandaag. Hè.
0: Ja, hier in de studio. Trouwens zijn er al een paar mensen al gebeld als ze hier langskomen. Dus hier in de studio zijn kaarten te verkrijgen.
1: In de Leijenstraat nummer 5.
0: En deze

0: zijn sociale media mogen geloven. Hij is volledig hersteld, onze Yves Segers.
1: Ja. Gelukkig maar.
0: Boven op de berg, ja, Yves Segers. Je kan hem dus aan het werk zien op de kerstshow van Radio Pros. Ah, hier, Whitney Houston.
1: I wanna dance with somebody. Ja.
0: Ze zit nog steeds in haar bad.

0: amper 49 werd ze, Whitney Houston. I wanna dance with somebody who loves me. Het was een van de grootste pop- en soulzangeressen aller tijden. Ze stond bekend om haar krachtige, prachtige, indrukwekkende stem. Is dat niet mooi gezegd, zeg?
1: Heel mooi.
0: Goed, ja, dit eerste gedeelte moet we gaan afsluiten. Het is weer voorbij gevlogen, dit eerste uurtje. Strakjes zijn we er terug bij en de mensen die kunnen nog steeds groeten en verzoeken aanvragen.
1: Zeker weten, 070 22 22 50.
0: Of je stuurt een bericht via de Radio Pros app. Straks gaan we het ook hebben over Halloween.
1: Ja. Dat komt dichterbij, hè.
0: Dat komt dichterbij.
1: Ja.
0: Ben jij zo'n fanaat van verschieten en verschrikken?
1: Nee, echt. Ik ben er niet echt...
0: Je zou zo geen filmpje opzetten, zo vet.
1: Nee, nooit.
0: Oké, een geluk. Geen vampier tegen mij. Herfst en James Cook. Maandag.

0: Ja, het wordt echt een grote hit voor Herf Roels en James Cook. Zouden wij geen nummer opnemen, Peter, zo van vrijdag, zaterdag, zondag?
1: Ja, wel, dat was nog een idee.
0: Ja. Over de winst en de aandelen, laten we wel hebben.
1: Dat kunnen we er ook in vermelden, hè?
0: Ja.
1: Natuurlijk, ja, ik weet niet, maak jij winst?
0: Nee.
1: Ik ook
0: amper
1: niet.
0: Of nooit.
1: Nee, maar het is eigenlijk wel een heel goed idee.
0: Ja, nee, vooruit dan. Afgesproken. Bijt Radio.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros. ProsFM.
2: Regionaal nieuws.
3: Griezelliefhebbers en gezinnen opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruilstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen. En vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruilstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Kannski er hún voor een quizvraag, maar welke kleur was het weer? Niet moeilijk.
1: Ja, maar dat was toch echt een belpop, hè?
0: Ja. Dat is een fantastische opname. Trouwens, als er een hitparade komt of waar of dergelijke, zuster bij.
1: Ja, zeker weten, zeker weten. Ja.
0: We zien hem in blauw. Tweede gedeelte van Ontbijt Radio. Wees welkom hoor, beide mensen kunnen nog steeds verzoeken aanvragen.
1: Ja, en ondertussen zijn ze misschien al allemaal een beetje meer wakker geworden. Hè. Het is 8:10.
0: Ja, dus staat vooral met uw rechterbeen uit bed vandaag.
1: Ja, voilà.
0: Het zonnetje is er, het is wel een waterzonnetje, maar fijn. Ja.
1: En als je met uw linkerbeen uit bed gestapt bent, bel ons, hè. Dan monteren wij je op, hè. Op 070-22-22-50 en...
0: Of je kunt een berichtje sturen via de Radio Prozap. Ik dacht zo in mijn eigen, hij gaat nu nog politiek gaan doen ook. Maar fijn, welkom bij Ontbijt Radio.
2: Hallo.
0: Goedemorgen. Joseph.

0: Bijzondere goedemorgen trouwens. Ja, Josephine, Maria, Dirk, of wie je ook bent. We gingen terug de tijd in naar 65 met de Scorpions. En hello Josephine. Ja, we hadden het daar net al over. We gaan het hebben over Halloween. En dit mogen we zeker niet missen.
1: Nee, want op zaterdag 31 oktober keert de Halloween wandeling eindelijk terug naar Denderhoutem. Vereniging Baar en Carnavalsgroep Tesgoeschief bundelen de krachten voor een griezelige tocht vol verrassingen. De start en aankomst zijn aan basisschool Molenveld, waar een overdekte bar en foodtruck op je wachten. Kies uit 5,5 of 7 kilometer, maar laat de kinderwagen thuis. Ja, dat betekent dat er dus eigenlijk geen toegang is voor kinderen met een buggy. Hè. Je weet wel, hè. Maar trek wel je stevige schoenen aan. Inschrijven in voorverkoop is goedkoper en kan via de QR-code op de affiches.
0: Dus zeker was er bij zijn dat op zaterdag 31 oktober.
2: Happy Halloween.

0: Nee.
1: Nee, hij
0: ze
1: doet
0: hebben
1: het
0: hem
1: niet.
0: Afgeknipt.
1: Waarschijnlijk heb je hem ervoor gedraaid.
0: Nee, ze hebben hem eraf geknipt waarschijnlijk.
1: Ze hebben hem
0: eraf.
1: Oké, is goed.
0: Dag Johan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jan en meneer Peter.
1: Goedemorgen, Johan.
2: Welkom bij mij.
1: Welkom bij ons.
0: Bij ons, ja. Dag Johan, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zeg het een keer.
0: Oké. Wij komen dus op interview bij u.
3: Ja.
2: Alblieft.
0: Zeg, wij komen dus op interview bij u dan?
2: Op interview, ja. Dat kunnen we een tas soep drinken, hè.
0: Ja, een tas soep. Ja, ja, nou, ja, dat is altijd lekker, natuurlijk.
2: Pompoensoep.
0: Pompoensoep. Ah ja, met Halloween. Ja, dat is altijd zo een traditie.
2: Of een biet, daarbij zeggen een bedraaf, hè. Met een kaars in, hè.
1: Met wat?
2: Een kaars in die brand.
0: Ah ja, zo'n kaars met Halloween voor in de...
2: En dat gaat je dan voor een venster steken.
0: Ja, voor bij wel oppassen, hè. Voor
1: ah ja, ja. En zo'n pompoen.
2: Mm-hmm. Zo'n pompoen. Ja. Binnen is toch om de eerste tijd alles in erop te eten.
0: Ja. Daar komt die soep dus.
2: Nee, ja, zo een beetje in de veer te komen, hè. Staat zo in de computer, hè. Een hoofdletter M.
1: Een hoofdletter...
2: Spatie Kids. K-I-D-S. En het plaatje noemt Halloween. Dat zijn kinderen die dat zingen.
1: De hoofdletter M?
2: Ja.
0: De M-Kids.
2: De M-Kids, ja. Dat klopt. En dat komt uit 2002. En duurt 4 minuten en 27 seconden.
0: 2000 en... Oké, ik heb hier wel een ander. Oké.
2: 2002 komt het.
1: Ja, oké. Ja.
0: We hebben het klaargezet voor u, Johan.
2: En dat is ook voor al diegenen die we daar straks hebben opgenoemd.
0: Mm-hmm.
2: Of vermeld hebben.
0: Ja.
2: Ook aan de krok.
0: Ja, aan de krok, maché.
1: Ja, ja, dank u. En bedankt voor de rechtzetting, hè, want ja, de schrijfwijze was toch wel een beetje anders dan het normaal was.
2: Ja, maar ik had het gedicteerd aan mijn secretaresse, maar ze heeft dat verkeerd geschreven.
1: Ah ja, oké, steek het maar op uw secretaresse.
0: Ja, ja. Wel werkvolk van tegenwoordig.
2: Moet toch op iemand kunnen steken, hè?
1: Ja, het is ook waar, het is ook waar. Zeg, Johan, zijn jij eigenlijk een Halloween-fan?
2: Ja. Het is hier toch op herzelen ook en zo. Kijk, en nu is kermis herzelen.
1: Ja, dat weet ik.
2: Alles volgt achter elkaar.
1: Ja,
0: ah, ja, ja, ja, ja. Uw huis verandert per thema dan, als ik het goed begrijp.
2: Morgen antiekmarkt.
1: Mm-hmm. Ja. Ik heb het gelezen, ja.
2: Ja, dus een rommelmarkt. Maar in Zottegem wordt dat veel gevierd, hè.
1: Is het waar?
2: Echt, in Zottegem thuis. Dat is niet te doen in Zottegem.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja.
2: Je mocht ook komen in een geraamte, hoor.
1: Ja, wie? Ik?
2: Ja.
1: Ah, ja. Oké, op wat dag is dat?
0: Op kerstmis.
2: Je mag geen van u al beginnen, zeg.
1: Nee, maar op welke dag valt 31 oktober, bedoel ik, hè?
0: Ah. We zullen meteen een keer gaan kijken, ja, wat is die rare vraag.
2: Ja, normaal is dat 2 dagen, dat de vrijdag en de zaterdag.
1: Ja, daar heb ik geen tijd, hè.
0: Ja, het is de zaterdag, hè, 31, ja.
2: En dan aan het rusttocht hebben ze dan ook al zo van die duivenschaal mee en zo, dingetjes in, hè.
0: Mm-hmm. Ah, ja, ja, ja.
2: Ja, zo lampen in, allee, een kaart.
0: Toch wel fantastisch, hè. Mm-hmm.
2: Ja.
1: Ja, nee, dan heb ik geen tijd, hè, op zaterdag. Nee, dat gaat niet. Nee.
2: Dat gaat niet.
1: Nee, dat gaat niet. Nee.
2: Je kunt er ook staan met je fritkraam, hè.
1: Ja, niet. Ja, maar ja, dan kan ik niet meedoen aan een tocht, hè.
0: Die geraamtes zien er allemaal hongerig uit.
1: Ja. Die zijn nogal mager, dat is juist.
2: Oké. Okay. Ah, ik wens iedereen dan nog een fijne zaterdag, hè.
0: Ja, fijne zaterdag geweest, Johan.
2: We dat straks hebben opgenoemd. En de meesten kunnen al een beetje in de sfeer komen, hè.
0: Ja, dat is waar. Ja, dat is waar.
2: Ja, maar je ziet er overal al zo van die heksen op een bezemsteel.
1: Mm-hmm. Ja, maar die zie je eigenlijk jaar in jaar uit, hè. Heksen op een bezemsteel.
2: Ja, maar als je naar Dardenne gaat, daar zie je toch genoeg, hè.
1: Is het waar?
0: Ja.
2: En alle stoven gaan aan, hè. De oudstoven, hè.
0: Ah, vooruit.
2: Gas, hè. Geen gas.
0: Ja.
2: En dat geruiken die een geur en dat is er zo precies. Ja, ja.
0: Ja, hebben ze daar een geks in verbrand of zo? Oké, Johan.
2: Salukke.
0: Dank je wel. Het is altijd fantastisch als Johan op de telefoon hebben.

Het zal hier vlug wezen, eind oktober, M-Kids, en dat met Halloween. Jan of Steins, bel op 070 22 22 50. Of je kan ons natuurlijk een bericht gaan sturen via de Radio Pro's app, de BC 52's.

0: Alsjeblieft, Jacqueline, heel speciaal voor u, Laura Lynn. Jij doet de wolken verdwijnen.
1: Geen wolkje aan de lucht.
0: Geen wolkje aan de lucht, voilà. Alleen maar de zon.
1: Ja.
0: 070 22 22 50, jouw groeten en verzoeken. Of via de Radio Pro's app. Dacht al, ja, wat blijft ze?

0: Elvis Presley met Jailhouse Rock. Eigenlijk gaat het over een feestje in de gevangenis.
1: Ja, jawel, eigenlijk wel.
0: Maar de dag van vandaag feesten ze daar niet meer, want ze moeten daar echt op de grond gaan slapen. Hebben we deze ochtend nog in de ochtendkranten gelezen.
1: Ja, ja, dat is juist, maar ja.
0: Maar je komt er ook niet zomaar, kun je dan gaan denken, hè?
1: Dat vind ik ook wel een klein beetje.
0: Dat dacht ik ook wel meteen. Mensen kunnen hun groeten en verzoeken nog doorsturen op 070 22 22 50. En natuurlijk via de Radio Pros app. Wat zegt u deze opname?
1: Josh Baker's Selection, hè?
0: We gaan terug naar 77.
1: Beautiful Rose.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Maaien, snoeien, zagen
3: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
2: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
3: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
2: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
3: Onderhoud, herstellingen of depannage?
2: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
3: Uw specialist in tuinmachines.
2: Kijk op bvconnel.be
3: of kom gerust eens langs.
2: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
4: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw muziek. Jouw radio. Jouw radio. Ontbijtradio.
5: Pols FM.
4: 105.5. 107.1. 107.5. En DAB.

0: Ami. Ja, is en blijft een klassieker natuurlijk, Barry White.
1: Zeker weten.
0: You're the first, the last, my everything. Als Mark Kramer ben ik geboren.
1: Ja, ja, ja, ja. Want in Haaltert vieren ze dit najaar feest. VZW Lokaaltert blaast 5 kaarsjes uit. En op zaterdag 5 en 6 december toveren ze Centrum de Kouter weer om tot een gezellige indoor kerstmarkt. Een echte feesteditie dus, met extra sfeer, leuke verrassingen en volop aandacht voor de lokale ondernemers. Wil je er als standhouder zelf bij zijn met jouw producten? Wacht dan niet te lang, want inschrijven kan nog tot en met 18 oktober. Je vindt de link naar het inschrijvingsformulier op de Facebookpagina van Lokaaltert.
0: Ja, dat is dus vlug wezen, want 18 oktober, ja, binnen een goede week,
1: ja, ja,
0: zijn de inschrijvingen al afgelopen.
1: De deadline komt eraan.
0: We halen het nog eens boven. Onze Eddie, hij is ook in Amerika geweest, of in China.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
4: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
5: It's time to travel.
3: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.

0: Die grote hits door de jaren heen hier bij Radio Proswingen. Terug naar 79 met ABBA. En Gimme, Gimme, Gimme. Er is nog zo'n ouwertje aangevraagd.
1: Ja, we blijven in de jaren 70. Want Eddie uit Assen doet aan alle luisteraars de groeten. En hij vroeg een plaatje aan van Mike Oldfield. En dat is In Dulce Jubileo. Jubilo, zo noemt het eigenlijk. Een instrumentaaltje uit 75.
0: Dat klinkt al bekend in de oren,
1: ja,
0: moet ik zeggen.
1: Ja, nu wel. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja.

0: toch wel fantastische muziek dat Eddie terug
1: ja, zeker weten. Is, ja. Ik kon het eerst niet thuisbrengen, maar nu...
0: Ja, maar nu wel, hè.
1: Ja,
0: bij Colfield zo'n ouwertje van toen de tijd. Ja, drietal minuten voor 11:00, merk ik, Peter. Dus we moeten afscheid nemen in het tweede gedeelte.
1: Ja. We zijn er terug in het derde gedeelte.
0: Ja, maar de mensen die kunnen nog steeds platen aanvragen. Ja. Geen enkel probleem hier bij ons.
1: Ja, 070-22-2250.
0: Of je stuurt ons een berichtje via de Radio Pro's app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Ontbijt.

0: We schroeven, we gaan de boel niet in brand steken. Zoals gisteren daar in Brussel. We hoorden de Wizards met de Brand New Day. Dat is wel erg als je dat allemaal merkt op tv, Peter.
1: Dat vind ik ook. Dat vind ik ook. En ja, ze hebben natuurlijk...
0: Ieder zijn wel... mening. Ik heb niets tegen betogen.
1: Nee, laat, zeker niet.
0: Ja, maar wat de mensen hun eigendom... Laat het,
1: je hebt recht van staken. Dat, dat wel. Maar door eigenlijk nog kinderen zo een vernieling aanrichten, dat
0: 12,
1: vind ik...
0: 13 jaar, waar dan die ouders hun verantwoordelijkheid zijn gedaan.
1: Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook.
0: Welkom het laatste gedeelte van Ontbijtradio. Mmm, lekker. Chocolade.
1: Ja. Liefst witte.
0: Liefst witte, ik ook trouwens. Dus ik hoop dat ze de klas die komt hier bij ons, want dan gaan we vechten voor de witte.
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Frans Bauer.

0: Hier gaan we wel jaren terug in tijd zijn met Frans Bauer.
1: Ja.
0: Jouw hart is als chocolade.
1: Ja. Mm. Lekker, lekker, lekker. En vooral die witte. Die witte.
0: Ja, ja, ja. Van chocolade naar bier. Ja, dat is maar een kleine stap eigenlijk in ons Belgenlandje.
1: Ja, dat klopt, want de gezinsbond van Borsbeke die organiseert op donderdag 22 oktober bier en humor in de Sint-Antoniuskring. Dat betekent een avond vol goede smaak en lachen. Vanaf 7:30 s'avonds neemt bierkenner Johan van biervereniging Bles je mee langs een reeks verrassende degustaties, gekruid met de nodige humor. Leden van de gezinsbond betalen €15, niet-leden €20. Inschrijven kan nog tot en met 16 oktober via de QR-code op de affiches.
0: Dat zal smakelen.
1: Ja, 7 dagen lang.
0: 7 dagen lang. Een hele periode. Bos met 7 dagen lang.

0: Ja, er is genoeg voor iedereen.
1: Ja, zeker.
0: Bots met 7 dagen lang. Je mag nog steeds bellen in deze ontbijtradio nog tot 12 uur.
1: 070 22 22 50. Ofwel stuur je via onze Tidio-app.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: ProsFM. Radio Pros.

0: Kevin, was je net met je luchtgitaar bezig?
1: Ja, eigenlijk.
0: Ja.
1: Het is toch een hele goede plaat.
0: Hè. Ja, stevige betonnen, man.
1: Ja, inderdaad.
0: Middle of Paradise by the Dashboard Lights.
1: Ja, inderdaad. Goedemorgen, Jan Bakker.
0: Ja, goedemorgen, Kevin. Kijk eens wie ik hier naast mij staan heb.
1: Ja, inderdaad. Fruitsaxon.
0: Oké, ja.
2: Wat namen ga ik hier eigenlijk nog allemaal krijgen?
0: Waar heb je dat weer gehaald, Kevin?
1: Dag Peter, alles goed?
2: Ja, dag Kevin. Alles goed, ja, en met jou?
1: Ja,
2: dat heb ik al gehoord.
0: Hij is weer in vorm vandaag.
2: Goed wakker.
1: Peter, zit jij niet elke zaterdag in ontbijtradio?
2: Nee, niet elke zaterdag. Nee, we wisselen af en toe een keer af, hè.
1: Ja, inderdaad. Goed, ik had graag een plaat aangevraagd voor mijn tante, mijn onkel en mijn nicht.
0: Mm-hmm.
1: Voor Johan uit Erbelen.
0: Ja.
1: Die gebeld voor mij. En voor alle luisteraars van Radio Pros.
0: Mm-hmm.
1: Ook voor Ed van Bever en Anne uiteraard. En
0: ja.
1: Anne haar dochter uiteraard.
0: Mm-hmm.
1: Voor Peter Schepers uiteraard te vergeten. Voor Peter Monsieur uiteraard.
0: Die kan ik niet, hè.
1: Nee.
0: Oké, ja.
2: Dank u.
1: Voor Jan Bakker.
0: En ik kom maar op mijn tweede plaats nu. Oké, dat is goed, Kevin.
1: Oké, dus... En mensen kunnen gaan bellen nog altijd, hè, Jan?
0: Ja, nog een half uurtje zo, hè. Ja.
1: Ja. Ah ja, voor mijn tante, mijn onkel en mijn nicht, voor mocht ik ze vergeten zijn.
0: Mm-hmm.
1: Mensen kunnen gaan bellen op 07-22-22-50. En ze kunnen natuurlijk kijken en luisteren op eigen risico natuurlijk op Radio.
0: Durf het niet, ik ken.
1: Op radioprost.be.
0: Goed zo, ja.
1: Dus, en dan kunnen ze onze app ook nog gaan downloaden. En dan kunnen ze ook natuurlijk kunnen ze luisteren via de FM natuurlijk. En dat op 105.5.
0: Ja, dat klopt.
1: En natuurlijk op DHB Plus kunnen ze ons
0: horen zeggen
1: dat ze ons perfect kunnen ontvangen. Dus dat is ook voor heel Vlaanderen.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus ik ben er graag morgen terug bij.
0: Morgen nog bij het radio.
1: Ik ben er morgen terug bij, namelijk bij Peter Schepers en in Ontbijt Radio.
0: Ah, fantastisch.
1: Tot dan. En ik ben er komende maandag terug bij Peter Monsieur natuurlijk.
0: Allee, Brett. Dat zou ik doen.
2: Jawel, bel maar.
0: Goed, Kevin. Okay. Dankjewel.
1: En ik ben er dan komende dinsdag ook nog eens bij.

0: mehr beten, Monsieur.
1: Das fehlt viel, ja.
0: Ja. In Musikmusik.
1: Ja, okay.
0: Dus en ik vroeg dus de plaat aan Valerica. Dit is Edith Kleine Vogel. En dit is Brozza van Natuurlijk.
1: Dank je wel.

0: Onze Kevin zal zeker uit de volle borst hebben meegezongen van Kleine Vogel, wees wat blij.
1: Ja, de Kleine Vogel, Clarissa. Goed, ja, we gaan eens even nog naar Wellen. Want wie zin heeft in een feestje met de beste hits uit de jaren 80 en 90, moet zaterdag 24 oktober naar Jeugdcentrum Pingy in Wellen. Jeugd Wellen organiseert dan hun tweede Back to the 80s en 90s party. Vanaf 21 uur staat de coverband Big in Belgium live op het podium en daarna neemt DJ Gert het over. De deuren openen om 20 uur, tickets kosten €6 en in voorverkoop en €8 aan de kassa. De opbrengst gaat integraal naar de lokale jeugdverenigingen dat bestaat uit Giro Wellen, KSA Wellen en Jeugdcentrum Pingy.
0: Die grote hits uit de jaren 80 en 90.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

0: We gaan het wel van een feest. Hier zijn Venka Boys met We Like To Party. We gaan nog eens naar de Vlaamse Ardennen.
1: Ja, want inwoners van Brakel die gebruik maken van de website brakel.be hebben het waarschijnlijk al gemerkt. De gemeentelijke website zit in een gloednieuw jasje. Maar er is meer veranderd dan alleen het uiterlijk. De hele structuur werd herwerkt, zodat je niet meer hoeft te zoeken via ingewikkelde gemeentediensten, maar meteen vindt wat je nodig hebt. De site werkt voortaan ook met slimme AI zoekfunctie. Tik je bijvoorbeeld containerpark in, dan begrijpt de site meteen dat je het recyclagepark bedoelt. Zoeken zoals je praat noemt schepen van digitalisering Frank Suryakour het. En ook de toeristische info en het WhatsApp-kanaal TamTam zijn voortaan overzichtelijk gebundeld op www.brakel.be.

0: weg dat rond ik met Pump op de Jam. Peter, we moeten onze plaats gaan poetsen.
1: Ja, zeker weten. Het is weer voorbij gevlogen.
0: Ja,
1: eigenlijk,
0: die drietal uurtjes, dat is nietsjes op een zaterdag. Ja, zometeen komt onze Jampie eraan. Jampie van Vlaanderen is een gigant klaarmaken.
1: Ja, we hebben hem al ontmoet.
0: Hij loopt hier ergens rond in de gangen van Radio Pros.
1: Ja.
0: Bedankt Peter voor uw bijdrage van vandaag.
1: Graag gedaan. En we zien elkaar de volgende keer weer. Hè?
0: De volgende keer zeker en vast. Dit is aan Christy met De Roos.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersem.
3: De politie eist dat de overheid strenger optreedt tegen amokmakers na de rellen gisteren in Brussel. Honderden gemaskerde mensen kaapten toen de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering. Ze vernielden onder meer auto's en bushokjes en staken deelfietsen en steps in brand. We pleiten voor een nultolerantie, dat zegt Vincent Hussein van de politievakbond.
4: We vragen met heel duidelijke aandrang aan de minister van Binnenlandse Zaken, die toch verantwoordelijk is voor de veiligheid in dit land, dat men onmiddellijk maatregelen neemt met een taskforce in het commandocentrum en mensen die baldadigheden plegen of gemaskerd rondlopen, dat die onmiddellijk worden opgepakt en dat justitie met een supersnelrecht onmiddellijk reageert. Het gaat hier over een regelrecht krapul die heel streng moet aangepakt worden van in het begin als men gemaskerd rondloopt.
3: In totaal werden 21 mensen aangehouden, onder hen 17 minderjarigen. Mogelijk opnieuw sabotage op de sporen in Nederland. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Aanleiding is een brand vannacht. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder is die opzettelijk veroorzaakt. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wat er precies is gebeurd. Er is ook nog niemand opgepakt. Ook vorige maand waren er al meerdere keren sabotages op het spoor in Nederland. In Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn 8 mensen omgekomen bij nieuwe Russische bombardementen. Nog eens 16 anderen raakten gewond en 12 mensen zijn vermist, dat melden de autoriteiten. Volgens de Oekraïnse politie vuurde Rusland 5 bommen af op woonwijken. Dat is al langer een strategie van Rusland om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. In Brussel houdt de federale politie opnieuw een jobdag. In totaal wil het volgend jaar zo'n 2500 mensen aannemen. Zo'n 2200 mensen schreven zich al vast in. Anne Berger.
5: Het gaat echt over alle soorten jobs, dus inspecteurs, maar ook hoofdinspecteurs met een bijzondere specialisatie in ICT of in boekhouden bijvoorbeeld. Het gaat ook over beveiligingsagenten, de mensen die in de hoven- en rechtbanken werken. Het gaat over mensen die op de luchthaven kunnen werken, grenscontroles doen en de luchtvaartpolitie. Dus heel veel verschillende soorten jobs.
3: De jobdag duurt nog tot 5 uur deze namiddag. En sport. In Italië is zo'n uurtje geleden de 120ste ronde van Lombardije gestart. Dat is het laatste wielermonument van het seizoen. Kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel wil die maar wat graag voor de eerste keer in zijn carrière winnen. Voor de start was hij ambitieus.
6: Ik denk in eerste instantie doe ik het om proberen zelf te winnen, maar natuurlijk is het ook een overwinning voor de ploeg. Dus we hebben een heel sterke ploeg aan de start. Ik denk dat ik niet de enige ben die eventueel kan winnen, maar we gaan ons best doen en dan zien we wat er kan.
3: Zijn voornaamste concurrenten zijn de Mexicaan Isaac Del Toro en de Fransman Paul Seixas. Vlak voor de start weigerde het peloton te vertrekken. De renners eisten meer veiligheid. De aankomst is voorzien rond 5 uur vanmiddag. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maximaal tot 15 graden opnieuw. Maandag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden. Dinsdag hetzelfde weer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
0: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Pros Radio.
8: Prettig weekend.
9: Het klinkt.
10: En het zingt misschien anders.
9: Middagradio.

40 jaar terug in het hitverleden met deze van de Time Bandits om aan de middagradio te beginnen van zaterdag 10 oktober hier bij PROS. De Time Bandits en de Endless Road. Dank wel nog even aan Jan Bakker en Peter Monsieur voor de afgelopen 3 uurtjes ontbijtradio. Wij zijn samen tot een uur of 2. We gaan weer een hitparade in het verleden gaan bekijken met de sterkste stijger, hoogste nieuwkomer, de grootste verliezer en uiteraard net voor 2 ook de nummer 1. We gaan naar 1981. 10 oktober, wat was toen die hoogste nieuwkomer, sterkste stijger, de grootste verliezer en de nummer 1? Ja, je hoort het tussen nu en 2 uur. Maar we hebben ook natuurlijk wat nieuwe songs meegebracht, zoals deze hier. Dat is de allernieuwste van Bruno Mars, Dance With Me.

Maar de tijd gaat zeer snel vooruit. We zijn al een kwartier onderweg in de middagradio van deze zaterdag 10 oktober hier bij Radio Pros met de New Seekers uit 1972. Backsteer R. Barrow. Nog eens leuk om terug te horen. We gaan al naar de reclame toe en dat doen we met een nieuwe single uit eigen Vlaanderenland. Het was al een tijdje geleden, maar nu is er nieuw werk van Lilian Saint-Pierre. Waar?

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

Electro, funk en post-disco song uit het einde van de 70s en 1979 met de band Shalimar, The Second Time Around. Nog eens heel leuk om terug te horen hier bij Radio Pros. En net daarvoor, voor de reclame, was er de allernieuwste van Lilian Saint-Pierre. Dat was al een tijdje geleden. Een nieuwe song waar je gaat hem wel de komende weken meer horen hier bij ons. En dan nu, naar die hitparade van toen, hè. 10 oktober 1981. Toen was het uiteraard een top 40. En we zijn op zoek gegaan naar de hoogste nieuwkomer in die top 40. En dat is de Police geworden. Die kwamen binnen meteen op 30 met deze Every Little Thing She Does Is Magic.

0: Twee minuutjes over half één geworden met onze supertip van de week. Jovalli, morgen stellen we trouwens onze nieuwe voor Dans met mij hier bij Radio Pros in de Middagradio. We gaan eens even terug naar een song dat origineel dateert uit 1959 van Cliff Richard en The Shadows toen de tijd in 59. Dat nummer 1 was in Ierland, in Noorwegen, Zweden en in Groot-Brittannië. Maar bij ons maar een 16e plaats haalde in de Vlaamse hitparade en in Wallonië 26. Maar in 86 werd er een nieuwe versie opgenomen samen met de Young Ones. En dat is er eentje dat dan wel in meerdere landen nummer 1 stond. Australië, België, Denemarken, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, waar het ook nummer 1 stond, uiteraard in Groot-Brittannië. Je ziet het maar, hè, hoe het kan keren. De versie 86, die hebben we nu voor je klaar liggen van die Living Doll samen met de Young Ones en Sir Cliff Richard.
1: Look, everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.

0: Dit was nog even Grasduinen in het hitverleden van het Eurovisie Songfestival met Bugsvis en Making Your Mind Up. Het is 20-1 geworden op deze zaterdagmiddag. Blijf eraan hangen, want zometeen heb ik weer wat nieuw werk voor je klaar liggen van mannen hier niet zo ver uit de buurt van Herzelen, Strobbe en Stino, want die hebben een nieuwe song uit en die luistert naar de naam Gas, Gas, Gas, na de reclame.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10 zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
5: Middag Radio.

0: Ja, wat hè.
1: Strobbe en Stino met Gas, Gas, Gas. Ja, dat is leuk om te horen. Hè. Ze zijn van hier uit de omgeving natuurlijk. Dit is de middagradio nog tot 2 uur vanmiddag. Rond 1:30, dan hebben we gebruikelijk onze weerupdate. En straks in het tweede uurtje wel. Ja, dan gaan we nog even terug naar die hitparade van toen. Voor de op dat moment grootste verliezer en de nummer 1. En zometeen, wel, dan gaan we naar de grootste stijger gaan luisteren. Maar we gaan eerst nog even langs Duitsland rond in de jaren 80 met deze Modern Talking en Sherry Sherry Lady.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Ook in Vlaanderen waren ze wel populair. Hè? In de jaren 80 de Frank Boeiengroep. Denk maar aan de hit Koud in mijn hart, maar ook deze zwart-wit. Het is tijd om het eerste uurtje al af te ronden. En dat doen we met de sterste stijger uit die hitparade van 10 oktober 1981. In een vierde week notering in de top 40 van toen steeg het van 32 naar 17. Dat wil zeggen 15 plaatsen winst voor de BB&Q band. Helemaal is het de Brooklyn Bronx en Queens band, maar we zeggen dat in radiotermen al heel lang, heel kort. De BB&Q band met On The Beat. Straks na ene, tweede uurtje natuurlijk van de middagradio, met daarin nog de grootste verliezer en de nummer 1 uit die hitparade van 10 oktober 81. Maar ook de weerupdate in de buurt van half 2. Tot zometeen!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Havert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruilstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruilstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robots weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeer gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
1: Pros Radio. Prettig weekend.
6: Het klinkt.
7: En het zingt misschien anders.
5: Middagradio.
1: Gempie van Vlaanderen.
8: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Een prosklassiekertje van weleer om aan het tweede uur te beginnen van onze middagradio op deze zaterdag 10 oktober, vrienden. Tot twee uur zijn we nog samen. Tot aan het programma Studio NL met Chris van Dijk. In die tweede uurtje hebben we de weerupdate, maar we gaan ook nog even terug in het hitverleden naar 10 oktober 1981 voor de grootste verliezer en uiteraard de nummer 1. Die hoor je net iets voor twee uur. En de weerupdate halverwege dit uurtje. Pat Boone, de opener met Speedy Gonzalez. En dit is Rob de Nijs. We gaan terug naar 89 met Rendez-vous.

We gingen terug naar 1995, waar het in het najaar van 95 nog 4 weken op nummer 1 stond. 28 weken in totaal, want het was al 96 toen het uit de hitparade verdween. En het verscheen eind oktober Gangsta Paradise van Coolio. Maar origineel komt het wel uit 1976, dit nummer van Stevie Wonder, een halve eeuw geleden, de Pastime Paradise. En je herkent uiteraard zeer goed het melodietje van de Gangsta Paradise, dat in 95 dan 4 weken op nummer 1 stond. Ik wil het jullie even kort laten horen, want ik ben het even gaan opzoeken.

Ja, het is iets leuk hè, om te horen natuurlijk deze versie van Stevie Wonder. De Pasta Paradise, Pastime Paradise in 1976. We gaan er een drieluikje in gooien met de reclame die eraan komt na Alain Chamfort, Madonna, Madonna. En na de reclame is er ook nog Lime uit 82 met Baby We're Gonna Love Tonight. Eerste nieuwe van Suzanne en Freek. Pijnstil.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Pulse FM.
5: Goedemiddag.

Pinvolle discoperiode 1982. Deze Lime en Baby, we're gonna love tonight. Ja, love tonight en feel tonight. En vooral feesten vanavond, want het is weer zaterdag, het weekend van Radio Pros. Met de collega's die hier straks nog aankomen. Studio NL, Jo van Brabant, Nadien met Dansbaar. Het Muziekcafé met een Johnny. En de andere collega's ook vanavond nog hier bij Radio Pros. Met nu even Ilse de Lange. Dat is een nieuwe song. So Incredible. Richting de weerupdate die er zo meteen ook aankomt na Andy Williams. Can't Help Falling in Love, nog zo'n Bros klassiekertje.

0: Origineel komt het uit 1961 van de King Elvis Presley. Deze versie kwam uit in 1969 en pas in 70, even 2 weken in de hitparade. Andy Williams, Can't Help Falling in Love. Net voordien dan had je hier bij ons nog Ilse de Lange met haar nieuwe song hier bij Radio Pros. So incredible. Maar nu tijd voor dit...
1: Het weerbericht.
0: De weerupdate van het weekend. Natuurlijk nog even kijken wat er vanmiddag nog allemaal gaat gebeuren. Maar ook morgen zondag en dan het weer voor de komende weken.

We beginnen met vanmiddag wel. Het is een afwisseling van zon en wolken. En het blijft overwegend droog, alhoewel er toch nog lokaal een bui zeker niet uitgesloten is. De temperaturen die schommelen deze namiddag rond 15, 16 graden. De westelijk tot westelijke wind waait matig en kan op meer windgevoelige plaatsen vrij krachtig zijn met rukwinden tot 50 km per uur. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af en dalen de nachtminima naar een 8 tot 10 graden. Morgen zondag kan lokaal nog starten met nevel of lage bewolking, maar die maakt al snel plaats voor opklaringen en zonnige perioden. Later op de dag neemt de bewolking opnieuw toe, zonder dat dit veel neerslag oplevert. Het blijft in onze regio vrijwel overal droog met temperaturen van 14, 15 graden, iets lager dan vandaag. De westelijk tot zuidwestelijke wind neemt geleidelijk af en waait zwak tot matig. Maandag krijgen we nadat de eventuele ochtendnevel is opgetrokken een aangename en droge herfstdag. Zon en voorbijtrekkende wolkenvelden wisselen elkaar af. De wind draait naar het zuiden en voert zachtere lucht aan, waardoor de temperaturen wat gaan stijgen. Maandag maximum temperatuur van een graad of 17 bij een zwakke tot matige wind. Dinsdag neemt de bewolking vanuit het westen geleidelijk toe onder invloed van een naderend storingsfront. Het wordt overwegend zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen of motregen. Tegen de avond en de daaropvolgende nacht trekt een actievere regenzone door het land. De aangevoerde lucht is opvallend zacht. De temperatuur voor dinsdag die gaat oplopen naar 18, misschien zelfs 20 graden. De zuidwestenwind die waait matig. Woensdag trekt dan een regenzone in de loop van de ochtend oostwaarts weg. Daarna wordt het droog en verschijnen er brede opklaringen, afgewisseld met hoge wolkenvelden en toch nog altijd aangename temperaturen voor bijna half oktober. Hè, want de waarden voor woensdag die gaan naar 17, 18 graden. Bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. De wind waait zwak tot matig uit een veranderlijke tot west-zuidwestelijke richting. Voilà, de weerupdate, hij is weer voorbij. Je kan hem nalezen op de sociale media van het weerstation Pajottenland. En wij dan nu even op zoek naar die grootste verliezer in de hitparade van weleer. De hitparade die we vandaag bekijken is deze van 10 oktober 1981. En de grootste verliezer, dat is er eentje die 16 plaatsen achteruit gaat in een zevende week notering van 21 naar 37 in de top 40 van toen. Ruben, Robbie en de Nederlandse sterren die straat.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerste, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
6: Wij bevinden ons hier in de ruimte.
7: In de ruimtebom.
6: De ruimte die benut wordt om, zeg maar, professionele radio te maken.
7: Radiobakken. Hij stopt die kapot, hè?
6: Dagelijks zitten hier een aantal losgelaten gekken die proberen op deze manier het Vlaamse oor te strelen. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat bezielt hen? En vooral, waarom? Niemand zal het ooit weten, want ik zal het niet vertellen. Champion.

Het einde van de 70s was dit met de formatie Dream Express, A Million in 1, 2, 3 in 1977. We zitten alweer in het laatste kwartiertje van deze middagradio. Het zit er bijna op, net voor de reclame nog uit het midden van de 80s, Evelyn Thomas en High Energy. Nu tijd voor wat uit de hedendaagse hitparade met deze Stella Lefty in de middagradio hier bij Pros Boston. De nummer 1 van het moment. On a

0: bestaat.
1: Fijn om deze Vlaamse parel nog eens terug te horen uit het midden van de jaren 80 en 1984. Het is niet allemaal goud dat blinkt. Dit was John Larry. En dat is wel de waarheid, want op dit moment is het niet zo eenvoudig natuurlijk. En met alles dat zo heel duur staat, de verwarming die er nu aan moet en die ons pakken geld gaat kosten de komende maanden, deze winter die zich voor de deur zet. John Larry, wel fijn om terug te horen, deze Vlaamse klassieker van weleer, want het is er eentje van 40 jaar geleden. Net ervoor nog de huidige nummer 1 uit de hitparade, Stella Lefty met Boston. We zijn rond, bedankt om te luisteren. Maak er nog een zeer fijne zaterdagnamiddag van met de collega's die eraan komen. Zometeen is dat al met onze Chris van Dijk en Studio NL. Ik ben er over 8 dagen opnieuw met een volgende middagradio op zaterdag. En we eindigen nog met de nummer 1 uit de hitparade van 10 oktober 1981. Dat is 45 jaar geleden. In een 5e week notering stationair blijven staan op nummer 1. Dus wil zeggen dat het meteen 10 op. En het is te zeggen dat dit de 2e week was in stationair. En dan weer verdwenen uit die, of van die nummer 1 positie. Het bleef uiteindelijk 13 weken staan. Dat is een goede bijna 3 maand in de hitparade. Japanese Boy van Aneka. En ook komt er nog de Brother Johnson aan met een paardje van weleer. Stond richting 2 uur. Fijne namiddag, geniet van het postweekend en tot volgende week. Ciao!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Toverinde van Pros FM. Een hele goede zaterdagnamiddag. Chris van Dijk is erbij met 2 uur Studio NL. En we zijn er al aan begonnen met Wat hebben we vandaag geleerd? Steve Tielis en Piet Huizentruid draaiden we als eerste nummer hier in deze 2 uur lang Studio NL. Met Van Dijk, zonder woorden, de Like Me-kast. Goedenamiddag.

Zo'n nummer van een tijdje terug, hè. Benny Nijman en zijn optimist. Ja, het is te hopen dat iedereen zo blijft, hè. Wij met z'n tweeën. Barkuil. Zou dat met Luc zijn? Wie weet.

Zo, dit was André Hazes Junior uit het muziekprogramma Liefde voor Muziek. Ik wil jou. En we gaan even in de wachtzaal zitten, hè, met Nick Bernard. Ik ga er mee tegen zitten in de wachtzaal. Zo, vrienden, welkom in Studio NL. Met

0: Maaien, snoeien, zagen
1: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
0: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
1: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
1: Onderhoud, herstellingen of depannage?
0: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
1: Uw specialist in tuinmachines.
0: Kijk op bvconnel.be
1: of kom gerust eens langs.
0: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

Ja, we gingen zo 15 jaar terug de tijd in, hè? Met ook je fijn. En als ik jou zie. En hier zijn de donkere dagen van Angelo Martinez. Studio NL met Chris van Dijk bij Pros FM.

Zo, we draaiden eerst onze supertip van de week. Jovalli en Dans met mij. En dit is Frank van Damme. Of dit was Frank van Damme. Met Zo puur kan liefde zijn. Do you can think I'm sexy? Philippe Dazer.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur.

Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Ja, dat op een zaterdagnamiddag. Hè. Tina Martin en Billy Dans. En ik hoor niks heks. Ja, wat is dat allemaal? Hè? Oh, hey, de Roosje. We gaan even terug de tijd in. Hè. De Gavenzangers.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProZFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProZFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProZFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProZFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

Welkom in het tweede gedeelte van de Studio NL. En dit was Jan Smit. En hij is nog steeds verliefd. Alida, Madonna Bella. Luc Steno op de radio. Zo vrienden, welkom Studio NL met Chris van Dijk. Hier bij Pros FM. Dat tot de klok van 4 uur.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
4: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
5: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
4: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
5: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
4: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
5: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906.
2: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haalvert. Of bel 053-83-1906. 105.5, 107.1, 107.5 en deel.

Als wil ik jullie dan vragen om allemaal één vinger omhoog te doen. Op de eerste, de tweede erin en hier beneden. Zingen jullie dan met me?

0: Ja.
1: Een jaar geleden zat ik hier.
0: Op deze plek, Jeroen.
1: Op deze plek.
0: Prachtig, hè? En weet je wat hij toen zong? Als de oorlog komt en ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? En als de

Jeroen van der Boom medley was dat hier bij Pros FM. Dat op een zaterdagnamiddag. Hele fijne muziek op jullie loslaten. Dat doen we met veel plezier. Nu dat je weg bent, Camille.

Ja, dat was Hans de Boy en zijn alle vrouwen. En we gaan er een goeie gaan draaien van Marco Borsato zien. Ja, de meeste dromen zijn bedrogen. Zo vrienden, welkom hier bij Pros FM. Chris van Dijk met Studio NL. En dat op een zaterdagnamiddag. Een hele goeie namiddag.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM.
4: Goedemiddag. 105.5.

Ja, maak me nou niet gek, hè. Samuel Welte was dat en de Amsterdamse zomer. Een hele super lange nacht. Het is zaterdag voor iets, hè. David van Dijk.

Ga niet weg, Ingeborg. Ja, en ik moet weggaan. Het programma zit er weer op Studio NL. Ik wens jullie nog veel luistergenot met de volgende collega's hier bij Pros FM. Ik ben er morgen vroeg terug bij. En dat tussen 7 en 9. Met vroege vogels natuurlijk op de zondagmorgen. Een lekkere tas koffie en we zijn vertrokken. Hè? Morgen vroeg tussen 7 en 9. En ja, rij en vrij voorzichtig moet je nog op de baan hebben.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: De begrotingsgesprekken van de federale regering verlopen moeizaam. De kern zit sinds 3 uur weer bijeen. De Franstalige liberalen van MR staan meer en meer alleen. Vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés zei dit bij het binnengaan.
4: Aujourd'hui, je pense pas que het grootste probleem in het land is zeker niet BDW, noch BTW, misschien wel GLB. We zullen zien.
3: Dat zijn de initialen van MR-voorzitter Georges-Louis Boucher. Prévot sluit niet uit dat het tot een crisis komt. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB stapt naar de rechter na de vernielingen van gisteren. Railschoppers vernielden toen bussen, trams en bushokjes. Laurent Vermeers van de MIVB.
5: Wij zijn van plan om ons burgerlijke partij te stellen in de hoop dat wij de schade kunnen verhalen op de railschoppers. Want de schade is toch niet minder. Er zijn verschillende voertuigen gevandaliseerd en dat vinden wij onaanvaardbaar.
3: Hoeveel de schade bedraagt is nog niet duidelijk. En geen finale voor Elise Mertens op het tennistoernooi van Peking. Ze verloor in de halve finale van de Chinese Qin Wenjiang in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-2. Op het toernooi van Shanghai heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de derde ronde. Daarin komt hij uit tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld. Het blijft wisselvallig vanmiddag met opklaringen, maar ook buien, maxima rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, maandag en dinsdag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioprosfm.be.

0: Voice. Eurosong Belgium 2023. Ondertussen ook al meer dan 6 jaar geleden. Al de mooie 7e plaats. Deze Gustav en Because of You.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit. 4 tot 6. Yo, Brabant.
0: Allee, beste mannetjes, beste vrouwtjes. 6 minuten over de klok van 4 uur geworden. Zaterdag namiddag. En de zon schijnt. Toch nog. We zijn zo wat, 9 of 10 oktober vandaag. Ik ben even de datum kwijt, maar ja. Nog even een woordje in de richting van onze voorgaande collega. Dat was Chris van Dijk, die was erbij tussen 2 en 4 met Studio NL. En tot 6 uur vanavond gaan we samen dansen hier op de radio. En wie komt er allemaal meedoen? Even kijken, ik heb voor jou Peter Kent. Ook The Police is erbij. De Rolling Stones komen eraan. En nog een heleboel meer. Dat allemaal tot aan de klok van 5 uur. Hier bij Radio Pros 105.5, 107.1, 107.5, DAB+. In Oost-Vlaanderen. Via de app van de radio. En natuurlijk ook wereldwijd. Radiopros.be. Ik zou zeggen, geniet ervan. Shaken met je heupen. En zoveel meer. Want, denk eraan. Bewegen is en blijft gezond. Goedemiddag allemaal.

0: is echt een van die stemmen waar ik kippenvel van krijg.
1: Ja.
0: Wat een ferme madame, hè? Colin Carter en Every Little Thing. Met alle kleine dingen tevreden zijn. Is toch zo mooi, hè? Zometeen, Let's Hear It for the Boy van Dennis Williams. Maar eerst nog even tijd maken voor deze. Dit is Cool and the Game. Let's Go Dancing.

een van die pittige platen, heel wat jaren geleden. Hè? Deze van Dennis Williams. Perfect dansbaar, deze. Let's hear it for the boy. Pittige plaat? Nee, we gaan het even rustig aan gaan doen. We gaan even slouwen. Gewoon even slouwen in al rust op deze prachtplaat van deze twee mensen. André Hazes en Gerard Joling.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: ProsFM Radio Pros.
5: Jo van Brabant.

destijds heel wat toffe platen gemaakt. Hè? Denk maar aan So Far Away, Ticket to Heaven, Twisting by the Pole, Brothers in Arms. En deze vonden we terug in de hitlijsten van 1978. The Dire Straits en Sultans of Swing. En we blijven nog even ronddwalen in de jaren 70. Met deze gigantische plaat. Dit is Matt and the Cat, Wrapped In.

0: nog niet gedaan, hè?
1: Dat is nog niet gedaan.
0: Ah, is everybody ready?
1: Tuurlijk.
0: Come on! Klassie, ik weet niet wat jij ervan denkt, maar ik vind het altijd geweldig om plaatsen zoals deze op de radio nog eens terug te horen en als DJ zeker en vast te mogen gaan draaien. The Cat Crept In uit 74 van Mutt. We gaan nog even slauwen. Even rustig aan doen. Met deze van Passenger. Let it go. Gaan we niet doen. Geniet er gewoon van.

0: Ja, ja, het zijn van die dames. Maar er geen twee van bestaan. Every little thing she does is magic. The Police, ook al heel wat jaren geleden. En ik ga nu iets zeggen op de radio. Wat ik echt niet verwacht had van mezelf. Helemaal niet. We gaan zo meteen vogelen.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
5: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
4: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
5: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
4: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
5: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
4: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
6: Pols FM.
7: Goedemiddag. Jo van Brabant. Altijd dansbaar.
8: Merlijn de Grote Toon.

Dat bedoelde ik zo net met volgen. Hè? Geen verkeerde bedoelingen van mij krijgen. Hè? Of van mij denken. Tim Vistering en de Vogel.

dat is zo'n typische trouwfeestplaat, hè? Wanneer iedereen zo, hoe moet ik het wel zeggen, scheel zat is, dan werken platen zoals deze nog het beste op de dansvloer. Trio was iets en da da da da. Nee, we zijn nog niet weg. We blijven nog een beetje.

Ozzy, als je als DJ voor een publiek staat, ergens op een feest of party of weet ik veel, is het altijd leuk om mensen aan het dansen te zien op dit nummer. Je moet die danspasjes gewoon zien. We Roll was dit op jouw radio. Iets voor 5 uur geworden. En om dit uur af te sluiten heb ik jou deze plaat nog aan te bieden van

0: feitenkalender. De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros FM.
4: Goeie avond.

0: destijds zwetend achter de drums van Prince and the Revolution. Vond ik er zo sexy aan. Aan deze melam. Ah. Sheila E was it. And the Bell of St. Mark.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit. 4 tot 6. Yo, Brabant.
0: Allee, voilà. 7 minuten over de klok van 5 uur geworden. Deel 2 van Dansbaar. Ik heb voor jou in dit uur ook heel wat prachtige dansplaten, natuurlijk, mag ik wel zeggen. Rond 5:30, zeker en vast niet vergeten, gaan we zot doen. Ja, ik moet dat blijven doen. Dus welkom erbij. Dit is Radio Pros 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus in Oost-Vlaanderen. Via de app van de radio. Wereldwijd via radiopros.be. En nog zoveel meer. Ik zou zeggen, geniet ervan. En we gaan gewoon weg. Shaken. Een heel goede avond. Allemaal.

Dat is de enige echte goede raad die wij jou kunnen geven. Gewoon omhoog klimmen. The only way is out van Nimmo Minder. Dan Jazz and the Plastic Population hier op jouw radio. Zometeen de hitlijsten van 1979 met Suzy Quatro. And She's in Love with You. Na deze blonde blondie. Dit is ze met Atomic.

0: op zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Maaien, snoeien, zagen
1: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
2: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeere zijn.
1: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
2: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
1: Onderhoud, herstellingen of depannage?
2: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeere.
1: Uw specialist in tuin. Machines.
2: Kijk op bvconnel.be
1: of kom gerust eens langs.
2: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
0: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: I like to move it, move it.
6: Jo van Brabant. En je kan niet stil blijven zitten.

The Feeling. Van dat zot gedoe, eigenlijk. Anneke, we gaan zot doen. We kozen vandaag voor een wals. Tom en Dick. Bloody Mary.

Alles zeg. Is dat hier bijna gedaan met dat zot gedoe? Oh, maar ja, natuurlijk. Deurzakers, la la la van Straals en zo. We gaan even normaal doen.

Popcorn Oldies waren toch zo fantastisch, hè? Vonden we terug in de hitlijsten van 1963. Deze van Eddie Williams en Stay With Me. En ik ga mijn haakjes nog eens bovenhalen. Dus even tussen haakjes nu. Kent u deze nog?

blijft een van die schitterende platen van heel wat jaren geleden. Franse chanson. Deze van Adamo. En ik ga de titel... Nee, ik ga de titel niet uitspreken. Want mijn Frans is al even goed dan mijn Chinees. Misschien kan deze er nog even bij. Deze kan ik wel uitspreken. Let's have a party.

0: Over 2 dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
1: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis. Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming of een dringende herstelling, Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
0: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en caravans.
1: Wil je zorgeloos vertrekken? Bel 0493 6667 of mail alain@adr.camperservice.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
5: You're the one I need.
4: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: uurtjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
2: Jo van Brabant.

ik pleeg meestal maar één zonde in één nacht. Zeven lijkt me een beetje veel op mijn leeftijd. Kan ik echt niet meer aan. Toffe plaat in ieder geval. Deze van Christophe en Zeven Zonden.

Of als een van die platen die je zeker vast niet mag ontbreken in een programma dat Dansbaar heet. Deze van Dalla Summer. And this time I know it's for real. Ja, wat ook echt is, is dat wij jou moeten verlaten voor vandaag. Dansbaar zit erop. Maar zometeen is er Johnny Johnson met het Radio Pros Muziekcafé. Tussen 8 en 10, Dolly van Mechelen. Tussen 10 en middernacht is er ook nog onze Steve Stark. Dus zeker en vast blijven hangen hier bij Radio Pros. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne zaterdag van. Ga je vanavond de deur uit? Ik blijf het gewoon maar zeggen. Hou het rustig. Hou het veilig. En vooral niet te veel zuipen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Er zijn nu al 24 mensen aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. Bij de manifestaties van de vakbonden en de leerlingen vielen relschoppers de politie aan en richtten ze vernielingen aan. En er zullen nog meer aanhoudingen volgen, dat zegt Aurélie Anne de Vos van het Brussels parquet.
4: In alle zaken moeten er nog cameraonderzoeken gebeuren, personen worden verhoord, politieagenten worden verhoord, dus dat is nu allemaal lopend. Het zijn heel ernstige feiten en sowieso zullen er gevolgen zijn. Het is natuurlijk heel veel werk voor het parket. Er zijn vandaag 3 extra magistraten aan het werken op permanentie van het parket.
3: In Brussel is afgelopen nacht een politievoertuig uitgebrand. Dat bevestigt de brandweer. Het gebeurde aan het politiecommissariaat van Haren. De oorzaak van die brand is nog niet bekend. Er wordt nu onderzocht of de brand werd aangestoken. In Saudi-Arabië is de internationale luchthaven van Riyadh ontruimd na een aanval van Houthi-rebellen uit Jemen. Een raket is op de luchthaven ingeslagen. De strijd tussen Saudi-Arabië en de Houthi-rebellen is de voorbije dagen opgelaaid. Eergisteren kwamen bij een aanval op de luchthaven nog 3 mensen om het leven, onder wie een piloot. En sport, de Fransman Paul Seixas heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. Hij is de jongste winnaar ooit. Seixas reed op een 20-tal kilometer van het einde weg uit een groepje met de favorieten. Hij had bij de aankomst 48 seconden voorsprong op de Spanjaard Enric Mas en 1 minuut en 5 op de Italiaan Giulio Ciccone. Remco Evenepoel werd 4e op 1 minuut 20. Ramses de Bruyne reed een sterke wedstrijd en werd 11e, maar hij is diep moeten gaan.
5: Goedag, voor volledig dat ik af ben nu, meer is er niet meer van te zeggen. Heel een dag kun je niet hard gereden. Extreem hard. Meer kan ik er niet van zeggen. Dat ik dit nog kan, ben ik heel tevreden mee, ja.
3: Jarno Wiedaar werd 13e en ook hij was helemaal kapot.
6: Het was mijn eerste keer tegen de 6 uur koers en ik wist niet dat ik zo diep kon gaan eigenlijk over 6 uur of zo. Ik ben helemaal aan het kloten.
3: Een nieuw Belgisch record voor Roos van Otterdijk in het korte baan zwemmen. Dit keer op de 100 meter vlinderslag. Ze reed dat op de wereldbeker in Oezbekistan en ze pakte ook het goud. Ze verbeterde het record dat ze vorige week nog maar zwom in Baku met 900ste van een seconde. Die nieuwe bestijd is nu 55 seconden en 20 honderdste. En de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanop de pole position in de grote prijs van Singapore Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegask Charles Leclerc, de Brit Lewis Hamilton en WK-leider Kimi Antonelli. Voor Verstappen is het de 2e pole dit seizoen. Hij won vanmiddag ook de sprintrace in Singapore. Vanavond nog enkele buien, maar op veel plaatsen blijft het droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en wordt het zachter, maxima rond 17 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

als een stoomtrein zijn ze hier binnengekomen in ons programma The S-Express en de theme from The S-Express. Vrede, het is zaterdag, het is weekend, een bijzonder goedenavond allemaal.

Sandra met een dikke hit van haar. En ze zong over eenderheiligen. Dat was Maria Magdalena. Vrienden, het is zaterdag 10 oktober 2026. Ons terrasje is helemaal overdekt, want het weer zit niet echt mee. We gaan voor u 2 uur lang muziek draaien. Dikke hits, heerlijke meezingers. En dat vandaag tot 1 uur of 8. En hier is Billy Ocean.

0: Hij werd geëerd in New York in Studio 54. Hij gaat nog steeds optreden. Dit is Billy Ocean. En are you ready? Are you ready? Tot een uur of acht. En nu gaan we terug de tijd in. Hier is Elvis Presley.
1: Storm, lagere temperaturen en regen.
2: What?
1: En regen.
2: Oh no.
1: Ook deze herfst kun je er met onze hits weer tegen. Radio Pros. Radio Pros. Radio Pros.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be.
3: Amai.
1: Ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haalvert. Of bel 053 83 19 06.
4: Goedenavond. Welkom bij Radio Pros.
5: Dit is het leukste café van Vlaanderen. Het Radio Pros Muziekcafé.

zo'n typische discoplaat uit de jaren 80 van Ottawan, die je nog kent van D.I.S.C.O. Iets minder bekend was deze Kiva Gardé, Mon Crocodile Z.E.T. We blijven nog een beetje in de discoperiode hangen, meer bepaald 1978. Daar in Rusland is het altijd koud, zoals het een beetje koud is hier nu in België. De zomer is voorbij en de herfst is in aantocht. We gaan nog een keer terug naar 1978. Hier is Boney M. en Rasputin.

0: In 1978 zongen deze Boney M. over Rasputin. Hij was een Russische mysticus en vertrouweling van de laatste tsaar Nicolaas II. Zo krijg je ook nog een beetje geschiedenis mee. En dan nu de supertip van deze week.
1: Welkom in het Radio Pros Muziekcafé. Radio.

Jovelli gaat met deze plaat weer een dikke hit scoren. Dit was Dans met mij. Trouwens, als je Jovelli wilt gaan zien, dan kan dat bij ons op zondag 13 december. Want dan gaat onze kerstshow weer door. Dat vindt allemaal plaats in de zaal De Berbene te Houtert. Zondag 13 december. De deuren gaan open om 13 uur. En een ticketje is slechts 25 euro. Nico Jovelli.

Feels Like I'm In Love, Daisy Kelly Marie. En dat met Run To Me. En de mooie platen, die tappen wij gewoon uit onze kraan hier in ons muziekcafé. Hier is Ed Sheeran. When I was six years old.

0: zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Tijd voor een dikke herfstjas. Dan komen de warme hits goed van pas. Radio Pros.
4: Pros Muziekcafé.
5: Jouw muziek. Avanté.

Incognito zijn ze altijd gebleven, want ze maakten maar één dikke hit. En dat heette dan Always There. Mijn vrienden, tijd om recht te staan en wat plezier te maken, want hier is Gerard Joling.

0: Het is Gerard Joling. Altijd plezier op de dansvloer. Los met z'n allen. En binnenkort komt zijn nieuwe plaat uit. En dat heeft iets te maken met zijn creditcard. Ik ben eens benieuwd.
1: Pulse FM. Goedenavond.

Haar gans leven lang woonde ze in Canada, maar ze werd geboren in Engeland in 1932. Dit was Petula Clark en dat met This Is My Song. En ze zong ook in vier talen.

Twee dikke hitsingles na elkaar. We draaiden Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. En dan deze Zion Jones en Spin Me Around. Dat hoeven jullie niet te doen. Ik ben al gek genoeg. Vrienden, we sluiten even onze deuren. We komen zo meteen terug na 7 uur. Even naar Amerika nu met Eva Max.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Volgend weekend staat Ternat op zijn kop voor de strafste jaarmarkt. Het feestweekend trapt vrijdagavond vanaf 6 uur af in de feesttent met een officiële poging om het wereldrecord langs de Polonaise te verbreken. Zaterdag vanaf 9:30 is het tijd voor de grote jaren dierenmarkt met de honderden kramen en om 11 uur gratis soep met balletjes. Speciaal op deze zaterdag is ook Radio Pros live op locatie aanwezig om te zorgen voor de echte ambiance en de allergezelligste sfeer. Zondag sluit het weekend sportief af met de Morning Miles Urban Trail en gratis podiumoptredens. Zaterdagavond 17 oktober staat Aalst volledig in het teken van het carnavalsafscheid van prins Yoshi. In evenementenhal het Forum barst vanaf 9 uur 's avonds het afscheidsbaal los. De prins carnaval van Aalst sluit er zijn legendarische prinsenjaar in stijl af met een spetterend feest vol meezingers, acts en carnavalklassiekers. Het belooft een fantastische avond worden voor iedereen die houdt van sfeer en nu al zin heeft in het nieuwe carnavalsseizoen. Alle informatie en tickets vind je op de website van de stad Aalst. Zaterdag 17 en zondag 18 oktober transformeren de Oktoberhallen in Wieze tot de ontmoetingsplek voor liefhebbers van spiritualiteit en zelfontwikkeling. Tijdens de grote spirituele Bloemflair XL kan je 2 dagen lang snuisteren tussen unieke standjes met edelstenen en boeken of doorlopend gratis lezingen en workshops bijwonen. Ervaren lifecoaches, astrologen en kaartleggers staan bovendien klaar voor persoonlijke consulten. Ben je er vroeg bij? De eerste 200 bezoekers krijgen dit weekend een goed gevulde goodiebag. De deuren openen zaterdag vanaf 11 uur. Tickets en het volledige programma vind je op bloem.be. En we besluiten in Ninove, want daar staat de zaterdagavond 17 oktober volledig in het teken van spanning en hersenbrekers. In evenementenhal De Kuipen openen om 7 uur 's avonds de deuren voor de grote Lions Tenera Quizmasters. Vanaf 7:30 strijden teams van maximaal 6 personen om de felbegeerde titel van slimste ploeg van de streek. De opbrengst van deze wetteleditie gaat bovendien integraal naar lokale sociale projecten. Een perfecte uittip voor een gezellige, uitdagende avond onder vrienden. Inschrijven kan rechtstreeks via de website op lionstenera.be.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
5: Welkom in het Radio Pros Muziekcafé.

Je zou het eens moeten zien hoe iedereen gewoon aan het meelinedansen is op deze muziek van George Strait en The Love Bug. En ons muziekcafé is weer helemaal open. Yeah!

Het is leuk om fijne zonnige muziek te draaien terwijl het buiten al een beetje kouder is. We draaiden de Venga Boys en dat met To Brazil. Welkom in deel 2 van ons muziekcafé, vrienden. Volgende plaat die we gaan draaien is voor DJ Kevin. Deze is voor jou.

0: onze Kevin helemaal gek van deze plaat van Cartoons. En dat met Duda. Vrienden, dan wordt het nu de hoogste tijd om even wat rust te brengen. En dat doen we met Tino Martin.
1: Pulse FM. Goedenavond.

Dit was de Nederlandse zanger Tino Martin, die geboren werd als Eduard Martinus Kat in 84 in Den Haag. En hij schreef dit lied ook voor zijn toenmalige vriendin en dat heette Alles. Kent u deze nog van...

0: maaien, snoeien, zagen
1: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
0: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
1: Ontdek ons breedgamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
1: Onderhoud, herstellingen of depannage?
0: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
1: Uw specialist in tuinmachines.
0: Kijk op bvconnel.be
1: of kom gerust eens langs.
0: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Yeah. Bladeren vallen, maar onze hits blijven knallen. Wat een herfst bij Radio Pros.
5: Het Radio Pros Muziekcafé.

Het nummer werd origineel geschreven in 1983 door Remo van het Groenewoud en verscheen op het album Nooit Meer Drinken. Deze keer gebracht door Bart Kael en de Cha-Cha-Cha. En hier is ABBA.

Deze kwam uit in 2024 en die heette dan Don't Shut Me Down. We vliegen meteen door naar Amerika. Deze dame kent iedereen, Madonna. Maar de videoclip is misschien nog bekender dan het nummer zelf. Want Madonna speelt daarin een soort moderne Marilyn Monroe en voert een scène uit die sterk doet denken aan Diamonds Are a Girl's Best Friend uit 1953. Hier is Madonna en de Material Girl.

Ze is wereldberoemd en heeft enorm veel succes. Ze werd geboren in Londen, maar haar ouders zijn van Albanese afkomst uit Kosovo. Dit was Dua Lipa en Houdini. En haal de zakdoeken maar boven, want het zal nodig zijn met deze plaat.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: tweede inkom is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM.
2: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
3: Het Radio Pros Muziekcafé.

De originele dateert uit de jaren 70 van de Sweet. En de Sergio en Zendy maakten er een hele mooie versie van deze Fox on the Run. We zitten nog steeds in het muziekcafé, dus een beetje ambiance, het mag altijd. Zeker op deze zaterdag. En ChatGPT, wel, dat kent iedereen.

Ja, en iedereen gebruikt het ook in het rusthuis. Zoals deze Turbo Team had er een zeer mooie single. En dat met deze ChatGPT. En jongens, wat is het hier warm vandaag in ons café? Vraag het maar.

0: Op een zaterdag is het altijd volle bak ambiance in ons café. Zeker als Swoop komt optreden. We draaien ze met Feeling Hot, Hot, Hot. Nog één plaat draaien we erbij. We gaan stilaan naar 8 uur. Hier is Avicii.
1: Dit is het Muziekcafé. Zaterdag van 6 tot 8.
2: Zien ze allemaal mee. Dit is het Muziekcafé. Met Johnny Jones.

0: ZFM op 105.5, 107.1, 107.5. DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProZFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProZFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProZFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProZFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Nee, hè? Over 2 dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
3: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis? Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming of een dringende herstelling, Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
2: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en caravans.
3: Wil je zorgeloos vertrekken? Bel 0493-6667 of mail alain@adr.camperservice.be.
4: Pulse FM.
5: Goedenavond.

Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX in alle ralkleuren.

0: leveren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.

0: Maaien, snoeien, zagen
1: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
0: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
1: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
1: Onderhoud, herstellingen of depannage?
0: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
1: Uw specialist in tuinmachines.
0: Kijk op bvconnel.be
1: of kom gerust eens langs.
0: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
2: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
4: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
5: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegtuig.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

baseline is coming. The baseline is coming. The base,

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM. Goeienacht.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.